De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: PE7MVL.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Papa Echo 7, Mike Victor Lima. Test, locatie Uden, operator naam Marcel.
2: Goedemorgen Marcel. PD0 HL Hotel November Lima, mobiel, de A15. Namens Fred Fox Radio Echo Delta. Kom prima over het relais.
1: Ja, goedemorgen. Even kijken. Het ging me zo snel met de call. ik wil als laatste call nog nemen. Hotel November Lima, Papa Delta. Nou, de rest was ik even kwijt. Ja, ik ben even aan het proberen met een andere antenne, maar het lukt nog niet zo. Maar in ieder geval, je zit mobiel en komt er goed overeen. En ik, als het goed is ook. Ja, ik heb... ben jij toevallig bekend, even een vraagje, met C4FM?
2: Nee, helemaal niet. En de call is PD0, Papa Delta 0, Hotel November Lima. Nee, helemaal niks.
1: Ja, ik heb hier die radio nog niet zo lang en ik wil af en toe, maar ik hoor er heel weinig over en er zitten wel een paar repeaters op en ik kan roepen tot ik een ons weeg, maar ik heb volgens mij alle instellingen goed staan, maar ik krijg nooit reactie terug. Dus ja, of er staat toch nog iets niet goed, of ik krijg hem niet open, een van die twee. Ja, maar nou, in ieder geval... De locatie hier was Uden, had ik al gezegd. Zit je op de weg voor je werk? Ja, voornaam was ik ook even kwijt. Papa Delta 0, Hotel November Lima van PE7MVL.
2: Papa, van PD0 HNL Mobiel. Naam is Fred, hè? Fox Radio Echo Delta. Fred Flintstone. Ja, ik keur al maat op de weg. Ja, ik doe spoedvervoer met mijn eigen bus. Jup, een transporter. En ik heb net vanmorgen wat gelost in Roon. Ik ben nu weer op weg naar huis. Althans, naar mijn opslag. Er staat momenteel niks gepland. Ik doe alleen maar spoed, dus ik weet nooit wat ik heb. Dus dan wachten we gewoon weer op het volgende telefoontje. En als hij niet komt, komt hij niet. Ik heb van het weekend net een 10 meter set in de bus gebouwd. Erbij. En er zit ook trouwens 11 meter op. Ik heb hem nou een jaartje, die set... Een hele fijne set, zat in mijn vorige bus ook, maar toen deed ik er weinig mee. Maar ik heb nou een goede antenne erop staan, de CR8900 van Diamond. En die is een vierbander, onder andere 10 meter, schiet een vuiltje omhoog. 10 meter, 6 meter, 72, dus die gebruik ik nu ook zo. Het is wel een lang ding, 1,30 meter en een forse antenne, maar ja...

0: Bij mij op de bus. Gewoon gat in dak, hè. En ik heb nou de set erin gebouwd. Die staat bovenop mijn dashboard, want ik heb voor de rest geen plek. Althans, niet naar mijn zin. Alles netjes ingebouwd, maar ja, dat is mijn vak eigenlijk. Ik ben eigenlijk een inbouwspecialist van communicatieapparatuur in voertuigen, in voer- en vaartuigen. Maar dat doe ik al 20 jaar niet meer, hoor. En ja, het setje doet het mooi. Ik heb hem nu eventjes op 11 meter staan, ontvangst. Het is daar ook niet druk, hoor. Maar 10 meter is momenteel nog even niks, denk ik. Dus dan, ik kan hem zo omschakelen. Ja, dat is leuk. Ja, dat C4 FM, daar hoor ik wel meer klachten over tussen haakjes. Ik ben daar niet zo'n fan van. Ik, überhaupt dat digitale gedoe al. Ik heb het daar niet zo op. Ik ben nog een old school, hè. Ik ben 65. En ik heb 45 jaar mijn kool naar meer, trouwens. Bijna 50 jaar. Ik ben echt old school, hè. Dus, nou, ik heb wel meer. Ik heb ook wel gehoord dat je met dat C4 FM kan je ook dan nog gewoon in FM. Dat heb ik toevallig vorige week geprobeerd met PR9F, met Gert. En dat ging ook wel prima, op zich. Dus dat zou wel moeten werken, hè. Als jij dat nu hier zo, ik weet niet of je dat op deze frequentie hebt, dan als je dat zou gebruiken, moet ik je in principe gewoon kunnen horen. Microfoon maar even retour van PD0HNL mobiel.
1: Ja, met een klankietje. Nee, dat klopt, Fred. Ja, dat klopt. Hij schakelt gewoon en de repeaters ook. Die schakelen dan ook weer over naar analoog of naar FM. Nee, dat is op zich geen probleem. Ik zit er, ja. En rechtstreeks lukt wel, want ik heb pas vanuit Uden naar Helmond gewoon rechtstreeks, ook ergens op het einde van de 144. En dat ging, dat ging eigenlijk goed en dan werkte goed. En je ziet ook meteen, ik had hem aangeschaft omdat ik had begrepen dat de repeaters zouden overgaan naar C4 FM, omdat ze dan ook de mogelijkheid hebben, als er niet helemaal volgens de regeltjes gewerkt wordt, dat ze dan jou kunnen uitschakelen, of in ieder geval op een of andere manier. En dat de bedoeling was dat zoveel mogelijk naar die C4 FM ging. Maar ja, volgens mij komt het nog niet echt van de grond. En dit is ook gewoon dus ik heb een, dit is een Jesu, de FTM 200D. En dat is gewoon, FM en C4 FM kan gewoon schakelen. Ja. Hey, ik heb zelf ook een caddy, ook een tweepersoons bestelwagentje. Ook in verband met rolstoelvervoer voor de vrouw, zeg maar. Dat is altijd handig, want ik rij al vanaf 94 in een bestelbusje. En toen de kinderen nog thuis woonden, hadden wij zo'n dubbele cabine. En, dat is nou niet meer nodig, hè. Ja, ze zijn allemaal gevlogen. Dus, maar ik zat met hetzelfde probleem, want ik heb nog een andere Jesu, er zit, in principe de HF op 2 meter, er zit ook alles op. Maar je kunt het tegenwoordig gewoon niet kwijt. Ik krijg het gewoon niet, je hebt nergens geen mogelijkheden meer, of het past net niet, het is allemaal, meestal hard plastic. En je weet niet wat er achter doorloopt, dus je gaat ook niet zomaar ergens boren. Ja, dus ik zat ook al met het probleem, waar moet ik de set dan plaatsen ergens dat het ook nog praktisch is, dat je er ook nog mee kunt werken onder het ruit, dat je ook nog wat zicht hebt op je display. Dan moet ik wel zeggen, van de Jesu kun je het grondje afhalen. Maar ook dan, ik kreeg het er gewoon nergens tussen. Maar ja, misschien dat jij nog een hint hebt van die kant. PD0HNL, PE7MVL.
0: PD0HNL, PD0HNL mobiel. Ja, kijk eventjes. Ik heb wat foto's staan op, moet ik even denken hoor, op mijn Facebookpagina. Dat is gewoon Fred de Ruiter met UI. Daar staan wat foto's. Ik kan je ook wel wat mailen. Hoe ik het er nu in heb zitten. Ja, kijk. Oh, even. Veel mensen willen natuurlijk niet op het dashboard en dat snap ik. Wilde ik eigenlijk ook niet hoor. Maar ja, goed. Net wat je zegt, soms heb je gewoon geen plek. En dat is hier niet anders. Ik heb hem nu. Ik heb één. Voor 72 gebruik ik de ICOM E2820. Ook met afneembaar front. Ja, die zit bij mij ideaal. Daar kan ik je ook wel wat foto's van sturen. Maar dat kan je ook zien daar op mijn Facebookpagina. Daar staan ze ook op. Die heb ik, ik zeg het, het is mijn vak geweest. Dus dan word je wel creatief, hè. En het moet bij mij ook altijd goed, hè. Er moet geen gezeur hebben. Kabels netjes, aansluitingen netjes, gewoon goed. Heb ik samen met een vriend van mij gedaan, die hetzelfde doet als ik. Of tenminste, die doet het nog steeds en ik niet meer. Nou. En dat ziet er wel heel netjes uit, hoor. Dat zit bovenin, namelijk heb je een vakje bij mij. Dat zit volgens mij bij jou ook. En daar heb ik het frontje. Je kan een speciale set kopen namelijk. Hoe noemen ze dat? Dan kan je dat afnemen. Front, die zet je op, zit twee magneetjes achterop. En dan zit er een plaatje bij. Die kan je netjes monteren waar je wil. En dan klik je hem zo in, hè. Ja, en dat heb ik nu aangeschaft. Ik heb de set al 25 jaar, maar nu heb ik dat pas aangeschaft. En dat bevalt me heel erg goed. De microfoon die zit gewoon beneden. Je kan ook hands-free doen natuurlijk. Ik heb ook een hands-free functie, maar... De microfoon zit, aansluiting zo zit gewoon beneden. Speaker zit achter mijn hoofd. Dus want dan hoor je het gewoon goed. Ja, want ik ben nu op weg naar mijn opslag, naar mijn werk, naar een klein werkplaatsje. En dan, ik moet nu nog één speakertje aansluiten, wat een 10-11 meter set. Kabeltjes heb ik hier. En ik, als ik daar een uurtje mee bezig ben ik daar ook mee klaar. Dan is het allemaal voor de bakker. Ja, moet je maar eens even kijken. Fred de Ruiter met UI. Op Facebook, daar heb ik wat foto's staan en dan kan je een idee doen. En anders stuur je mij even een paar foto's van je dashboard en zo. Hè. Dan bedoel, een beetje brainstormen is altijd leuk. Microfoon even retour van PD0HNL Mobiel, momenteel in Tiel.
1: Ja, ook het over Fred. Nou, ik zal eerst eens even kijken op dingen. Oh, ik heb het hier opgeschreven, dus ik zal eens even neuzen. Ja en ik moet wel opletten, want ja, dit is de eerste auto, moet ik zeggen, de allereerste auto... Ja, waar ik helaas geen gaatje meer in het dak mocht boren. Ik heb in alle auto's heb ik nog een gat in het dak mogen boren. Maar ja, de andere partij was het er niet mee eens. Dus ja, en nou heb ik toch een leuk voetje achterop. Ik heb een klep, dus ik heb niet twee deuren aan de achterkant, maar ik heb een klep die omhoog gaat. En dan zeg maar aan de bovenkant waar die scharniert... Dan kreeg ik net een steuntje tussen. En dan kan ik gewoon wisselen. Hè? Dat is gewoon een PL259. En dan kan ik gewoon... Ik heb drie verschillende antennetjes. En het is maar net welke erop zit. Hè? Ja, welke ik wil gaan gebruiken. Dus ik heb ook voor HF en 2 meter 60 centimeter. Nee, maar nou leuk. Ik zal eens even kijken of... hoe het eruit ziet. En dan... dan ga ik er nog eens een keer over nadenken. En anders dan... dan doen we af en toe maar een portofoon erin. Hè. Ja, ik hang ook wel eens een portofoon erin. En dan sluit ik toch de buitenantenne aan. En dan... dan werkt het ook wel. Maar frontje eraf. Als je dat ergens mooi neer kunt zetten. Ja, dat is natuurlijk wel het beste. Ja. Maar ja, het wordt steeds moeilijker, het wordt steeds compacter. En je moet toch opletten waar je ooit dingetjes op vastzet. Hè? Ja. Okido. Hey, ik zou zeggen, nog een fijne dag. En het werk wat jij nou doet, dat is trouwens al... ik ben al een aantal jaar gepensioneerd. Ik heb al 6 jaar geleden op mijn 64ste al afscheid genomen. Dus ja, reken maar uit, ik ben nu 70. Maar ik heb ook heel lang met het idee rondgelopen om die bestelwagen ook nog in te zetten. En volgens mij precies het werk wat jij nou doet. Dus van die spoedtransportjes. Ja, heel toevallig, maar daar heb ik toch een hele tijd mee rondgelopen. Maar ja, het is er nooit van gekomen. Microfoon nog een keer retour en dan wens ik jou ook een fijne dag. PD0HNL, PE7MVL.
0: PD0HNL Mobiel. Ik draai net even de poort binnen hier. Ik moest even opletten. Ja, ik doe dit nu een jaar of 7, 8 of zo. Sinds wij terug zijn uit Portugal. We hebben daar een aantal jaar gewoond. En dit is heel leuk werk om te doen. Je moet alleen niet... En dat is het. Als je gepensioneerd bent, dan is het nog veel leuker om te doen. Je moet er niet van willen leven, want dat is gewoon bijna onbegonnen werk. Dan rij je eigenlijk helemaal de kramp om nog wat te verdienen. Ik hoef er niet van te leven. Dat geluk heb ik. En het zijn voor ons allemaal extraatjes. Dus dat is leuk. Mijn vrouw heeft een bijzonder goede baan. Dus ik hoef me daar niet zo heel druk om te maken. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. HI. Maar ik moet daar zeggen, daarvoor hebben we dus met z'n tweeën een bedrijf gehad. En ons helemaal de krampen gewerkt. Dus dat is het verschil, hè. Ah ja, joh. Ach ja. Komt allemaal wel goed. Zo, de bus die staat. Nou, ik ben ter plaatse. Ik ga eens even de soldeerbout opstoken en even wat spulletjes tevoorschijn toveren. En dan gaan we dat eens even netjes voor elkaar maken hier. Kijk maar eens even. En als je wat info wil hebben of zo, je hebt mijn gegevens nu, dus dan stuur je mij een berichtje. Hey, 73, fijne dag. Sorry. En we gaan elkaar vast en zeker nog wel spreken. Van PD0HNL, mobiel stabiel in Tiel.
1: Nou hoor, prima Fred. Bedankt voor het keuzootje en ja, we gaan het even kijken.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Pero SLV, pero Sierra Lima Whisky, pero SLV, is pero JWU, via PE3UTR, met toevallig in de check aanwezig Simon, is pero JWU vanuit Kootwijk Radio, over.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: PD0BOR op lijn, stel een 0BORPA 9 FM.
1: Een bijzonder goedemorgen.

0: zoeken, aanroepen en vervolgens heb ik meteen telefoon en ik hoorde iemand terugroepen. Dus excuses daarvoor. Goedemorgen. PA9F over.
1: PDNOHNL, Hotel November Lima, mobiel stabiel.
0: Goedemorgen Fred. Goedemorgen. Zat jij mij net te roepen? Want ik deed een aanroep naar Boris. En vervolgens, terwijl ik de microfoon neerlegde, kreeg ik telefoon namelijk. En ik hoorde iemand terugroepen. Dus misschien was jij dat wel. Dus bij deze, als dat zo is, mijn excuses.
1: Er is voor nodig, hè? Telefoonwerk gaat voor. Geen enkel probleem. Ja, was ik. Ik ben druk aan de knutsel, zeg maar, aan de bus.
0: Ja, oké dan, hè? Oké dan. Ja, ik ben benieuwd dat het 10, 11 meter setje werkt. Hè? Dat je daar een keer verbindingen mee kan maken. Want is dat alleen een frequentie gemodelleerd? Of is dat ook SSB, die set die je in de auto hebt, Fred?
1: Als je mij een beetje kent, dan moet hij alles doen. En dat doet hij ook, hè. Dus USB, LSB, AM, FM. En frequentiebereik 10 en 11 meter. Ik heb hem net, nou helemaal, nou ja helemaal, ik heb hem zover geprogrammeerd, dat had ik al gedaan thuis op de computer. Maar ik heb nu net het laatste dingetje aangesloten, dat is de externe speaker. Want ik heb twee speakers zitten achter mijn hoofd tegen de wand aan. En eentje is voor 270 en de andere is voor 1011. Ja, dat werkt allemaal goed. Het werkt prachtig. Het enige waar ik nu tegenaan loop. Weet je, die antenne is zo scherp, jongen, die ik bovenop heb staan. Dat is die CR8900 en daar waarschuwen ze ook voor. Dat eigenlijk zou die nog niet eens geschikt moeten zijn voor SSB. Zo smalbandig is dat ding, hè. Ja. Maar goed, weet je, ik moet alles een keer proberen. Dus en anders zorg ik dat ik wat verschillende stralers in auto heb, althans. Dan gaat er gewoon nog een antenne achterop erbij, hè. Ik wil alles tegelijk gebruiken. Ik kan er maar één tegelijk gebruiken, maar ja, je kent het wel. Nee, dat ding heeft alles. FM maximaal 50 watt. SSB maximaal ruim 80 watt. Dan wordt hij wel redelijk warm aan de achterkant, dan zit hij bij mij redelijk vrij, maar goed. Ja, en mobiel zit je natuurlijk toch geen uren te lullen, hè. Dus ja, ik heb al van alles ontvangen, een dingetje, het staat hier te draaien voor mijn neus. PA9F, PDNOHNL.
0: Maak u zelf, vet. Nou, ik kom een auto tegen, die heb een greepje van zijn klep staat open. En dat had hij niet in de gaten. Ik wel. Ik denk, als hij een beetje kort langs me heen rijdt, trekt hij helemaal mijn bus open. Dat is niet goed, hoor. Maar goed, het ging allemaal goed, hè. Oké, dus het ding is almost. Ja, geweldig, hè. Ja, superleuk. Ik vind het wel leuk om een keer te zien ook. Hè. Dus, en ik ben wel nieuwsgierig. Ja, 10 meter is natuurlijk een gek bandje. Het is niet vaak open, maar als het open is, breek ook echt de hele wereld over je af, hè. Ja, dat is echt leuk. Nou, vertrouw. Ik heb ochtend en 1 in de middag. Prijzen lijkt me dan wel zo handig om in één keer naar dezelfde klant, eigenlijk om de hoek, dus goed verhaal. Dus. Nou, gisteravond was het weer druk in de wijn, dus, een full house, zeg maar, hè. Dus vandaag. Dus. Thuis begrijp ik op dit moment, Fred, kun je zelf?
1: Ik was vanmorgen al vroeg weg, hè. 5:45 was ik al onderweg, ik moest wat lossen in Roon, bij Rotterdam. En daarna is er nog niks, dus ik ben nog even langs Gerard geweest, even koffie gedronken en zo. Nog even over jou zitten roddelen natuurlijk. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik kom zijn woonkamer binnen stappen, jongen, en het is me daar een partij opgeruimd. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, dus, ik zeg, nou man, top hoor, complimenten. Dit is echt bizar. Het was altijd één grote klerenbende, maar nee, het ziet er nou echt super, super, super uit. Hij kan ook van alles weer doen, en ja, dat doet hij ook wel. Maar hij heeft zoveel spullen, joh, dat is ongelooflijk. Dus, maar nee, fantastisch. Dus even een bakje koffie drinken. En de hond had ik natuurlijk bij me. Want ja, die moest je natuurlijk wel even zien weer. En daarna dan... Ja, ik ben hier naar de opslag gereden. Ik heb een opslag in Tiel. En ik moest nog een kabeltje leggen voor de speaker van de 10-11 meter set. Nou, die is gelegd, aangesloten en gedaan. De bus is weer dichtgebouwd. En nou blijf ik er voorlopig vanaf met mijn klauwen. Want het is wel even goed. Alhoewel, vanavond komt er weer een andere zendamateur. En die moet weer wat aan het mobiel gebeuren. Hè. Ja, nou ja, het is je specialiteit of niet. Ik vind het niet erg. PA9F, PD0HNL.
0: Ja, superleuk Fred, geweldig hè. Ja, hartstikke gaaf joh. Lekker bezig in ieder geval hè. Dus ja, ik had gisteravond, ik kreeg nog een bericht van Gerard. Hij is altijd de man van de origine. Oh, is een invalide plaats. Wacht, even plekje om. Hij is altijd de man van de originele natuurlijk, maar hij vroeg nou deze keer juist de cover aan. Ja, en nog een leuk ook, hè. Goh. Ja, dat was echt een leuk nummer. Dat is een koffertje van Creedence. Lodi, ik ken hem volgens mij wel. Maar het Nederlandstalige nummer van Jan Rot was echt superleuk. Ja, geweldig. Goed, ik ben er even uit, Fred. Ik hoor je misschien zo meteen nog wel even. Ik moet hier even... ...op afstand van aan het land zit. Dus ik ga even kijken of ik daar gelijk heen kan lopen. Dus daar is niet heel veel aan de hand. Maar er is iets met een koelkastje hebben ze ingebouwd. En dan is hier een gekke vragen mee. Dus nou, we gaan meemaken. Ik ga je nog tegenkomen. Rustig aan, Fred. PD0HNL, Evenkeurix, P9, Foxtrot. Vanuit het Arkels op dit moment, Kuzan.
1: Wel, hey, succes. Komt allemaal goed. En ben ik er niet. Nou ja, ook goed, hè. Hey, 73, succes met je rek. Bye bye.
0: 7-3, tot later.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Bank Charlie Mike Kilo. Goedemiddag.
1: Charlie Mike Kilo, klopt dat?
0: Dat heb je goed gehoord.
1: En de rest?
0: Padel 1, Charlie Mike Kilo. Operator neemt Kilo Echo, Echo Sierra.
1: Kees, goedemiddag, hè? Daar vanuit Utrecht. SPD 5, CZP, oftewel de centrale ziekenboeg. Boezingelido.
0: Oké. Dit is locatie Utrecht. Leidse Rijn. Tegen de meren aan. Over.
1: Oké, hè. Ja, het is allemaal niet zo spannend, hè. Dit open drukken met een repeater of een paal, hè. Het leukste is toch en blijft het rechtstreeks over.
0: Het is correct. Ik denk ik zal even zwaaien. Naar jou. Want dan zit je maar in het niks te roepen, hè. Dat is ook zo zonde. Over.
1: Nou, dat is niet, hoor. Ik heb hier nog meer staan, hoor. En die wel antwoord geven. Vooral HF. Dus, goed, man. Nou, rustig aan. En we horen elkaar wel weer, hè. PD, CMK, PD5, Centrale Ziekenbureau.
0: Groetjes. Dankjewel voor het toekomen. 73 vanuit Utrecht, Leidse Rijn.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Dit is Papa Delta in Papa Sierra. Kun je zelf?

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: P1-AZ, PD0 MI.
2: Ja, goedemiddag hier. PD0 MI, P1-AZ.
1: Oké, 1-AZ, 0 MI. Ja, ik ben even bezig, maar ik heb alles goed daar verder.
2: Ja, rustig aan, hè. Ik zat hier rustig te wachten. Ik denk, nou, hoor nooit met z'n vanzelf. Ja. Oh ja. Ja, ik denk, ik ga het maar rustig een beetje op de achtergrond laten ik mijn familie luisteren. Dat is een beetje te computeren, dus zo doen we dat. 0-MI-P1-HRZ.
1: Oké, P1-AZ, PD0-MI. Ja, ik zat nog een beetje tegenaan tekenen. Die staan golf op 3, 4, 5. Nou heb ik een tikje van die draad afgeknipt. En nou komt die meter niet meer uit de hoek, hè. Maar ik heb nog niet op 40 gekeken. Nou ga ik daar even naartoe zo. Dus, maar ik heb die SWR-meter in de gaten. Dat werkt heel erg goed. En ik heb die oude die ik had, zo'n kruisding. Ja, die ging altijd op hol. Ik denk dat daar ook een hoop aan gelegen heeft. Ik heb nou direct de kabel erin. Alleen nog met die... met dat ding erachter, weet je wel. Dat kool met die omwikkelde kabel. En nou heb ik hem op 20 helemaal perfect. Van 3, 4, 5 tot het begin. 14, ja gewoon 14. Dus nou ga ik nog even naar 40 kijken. En dan meld ik me zo weer even. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Ja, is goed. Even kijken. Het is rustig daar. 83 is rustig. Dus zal maar laten staan. Misschien dat ik er zelf wel hoor door bent. PD0 MI van P1-HRZ.
1: Oké, 1-HRZ 0 MI. Ja, ik ga even proberen. En dan hoor ik je zo wel. 83, hè, zei je.
2: Alsjeblieft.
1: Joop.
2: Ik hoor het zo wel goed uit.

0: Hey, Narajet, nu let me uit.
1: Ja, zeg u
0: hoor. Ja, ik heb er een paar keer geroepen, maar er komt niks retour. Dus ik denk niet dat het mogelijk is momenteel. Je zit ook een gek knettertje overheen.
1: Oh. Heb ik niet gehoord. Ja, er zit wel een klein piepje, maar dat zijn de zonnepanelen van de buren. Ik heb wel even geroepen hoor. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu P1, HR zit voor PD0 en MIA, 40 meter. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: Als je dat niet hoort, dan ben ik bang dat er condities nog even helemaal niks is, Norbert. 0 en MIA, 1 HR zit.
0: Oké, Ad. Ja, heel in de verte hoor ik wat, hè. Maar dat is ook minimaal. En de QRM is momenteel 3. 3,5. En af en toe zit er een gek knettertje, dan schiet hij die S-meter omhoog. En wat dat nou is, weet ik niet. Maar ja, de staande golf is ook nog gewoon, ja, dat blauwe vlakje, dat komt niet uit de hoek, hè. Maar daar kan ik toch van uitgaan met dat ding, of niet?
1: Hallo. Oh. Zal ik even meekijken met jou? Rup. Nou, als dat blauwe balkje, als dat gewoon wegblijft, dan moet je wel ervoor zorgen dat die wel in de stand SWR staat, hè? Dan zie je dat toch niet, hè? Dus dan, als hij daarop staat, dan is dat goed, hè? Dan, dat blauwe balletje komt met zenden niet uit de hoek. Ja, dan is dat goed, want dan is het gewoon bijna 1 op 1, Norbert. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Oké, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, voordat ik er. Ik heb er maar 30 centimeter vanaf geknipt. En daarvoor had ik op. Ik zat gisteravond met dat 345 te kijken. En dan ging die meter naar. Wat staat er? 2,5, 3. En ik denk, ik knip er een stuk vanaf. Ja, eigenlijk moet het niet kunnen, zei je, maar het heeft wel gewerkt. Want. Ik had in het begin vanmiddag had ik nog steeds die hoge uitslag. En ik heb er een stuk van afgeknipt, 30 centimeter. En ik tune hem en de meter die kwam nog een blokje uit de hoek. Dus ik neem aan dat goed werkt. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Robert. Maar de grap is nou eenmaal. je hebt een 1 op 9 ballon. En eigenlijk is het zo dat je daar een antenne aan hangt die niet resonant is. Hè? Dus dat wil wel zeggen dat je gewoon een willekeurige lengte hebt. Ga je hem nou knippen, dan ga je hem resonant maken. Ja, eigenlijk is dat niet de bedoeling van die 1 op 9. Want eigenlijk moet de tuner hem recht trekken, hè? Dan had je gewoon even een stopje tuner. Ik dacht dat moet werken. Dan maakt hij alleen twee punten aan in de 20 meter band waar hij naar kijkt. Hè? Of meerdere, dat maakt hem niet uit. Hè? Maar dan had je gewoon even het tunerknopje ingedrukt moeten houden. En dat hij gewoon zelf tunt. En dat hij hem gewoon zelf naar. Naar beneden haalt. Nou is die antenne dan voor 20 meter bijna resonant. Hè? Dus dat is niet erg natuurlijk, maar het was niet de bedoeling. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Ja, oké, nou breekt mijn grond. Maar ja, het zal wel. Dan gaat mijn pet erboven. Ik vind het goed, maar op die 83 heb ik hem ook helemaal op nul. Hè? Af en toe zie je hem misschien net in het begin een beetje bibberen. Dus dat alleen die 20 meter, dat was gisteravond zo hoog. En toen ik hem vanmiddag weer probeerde in het begin ook, ik denk nou knip er een stuk vanaf. En zie daar, ik kom binnen en ik tune. En ja, en dan heb ik over de hele band eigenlijk dat hij gewoon goed is over de... Over de 20 meter, dus nou ja, het zal wel, als die meter niet meer uit de hoek komt, vind ik het goed. Of ben ik dan verkeerd? Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Nee, dat is goed. Dat is prima. Maar welke stand sta je nou op met die met je metertje op je zit? Wat staat daar nou voor? Staat daar de SSWR dus voor? Of wat anders, Norbert? Ga je zo?
0: Ja, er staat... ik heb gewoon de S-meter. Dan staat de Alk. Wat Alk is, weet ik niet. Die staat op 50. Dan krijg je Kop. Dan krijg je SWR. Nou, daar zat ik naar te kijken, want hij stond er nog in van gisteravond. En daaronder heb ik, ik kan het bijna niet zien, een IO of zo. En daar gebeurt ook wel wat. Maar die SWR, die in het begin ging die naar 1 op 2, 1, bijna 1 op 2,5. En nu is het helemaal APK. Dus, maar wat de komst, dat is de van de microfoon. Nou, die staat gewoon op nul. Want die slaat niet uit. En wat Alk is, weet ik niet. Moet ik ook nog opzoeken. SWR, nou dat werkt dan. En dat, wat daaronder zit, dat regeltje, dat weet ik ook niet. Maar dat kan jij misschien zien. Anders moet ik het even allemaal opzoeken. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: En welk menu kijk jij nou? In het SWR-menu?
0: Ja, klopt. Daar staat het hele circus.
1: Oh, sorry. Ja, maar daar hoef jij niet in te kijken. Want als je hem in de normale dingen, in zijn normale... kijken, wat... als je hem in zijn normale scherm zet, dus dat je de frequentie hebt en daar zit dan naast de SWR-meter en daaronder het watervol-display. En de rest heb je dan eigenlijk niet nodig. Hè. Even kijken hoor. Jij zit in dat menu zit jij. Nee, jij zit in het andere menu. Jij zit in het menu, metermenu zit jij. Ja. Nou, dat geeft niet, maakt niet uit. Maar in principe... geef nou de meter. Even kijken. Hallo. 1, 2, 3. Oh, wacht. En dan gaat het weer op. Zet uitzetten, want anders gaat eentje helemaal over de... Want ik kan dat nou niet zien wat ik aan het doen ben, hè. Want ik zie dat er compressie in staat. En mijn ALC slaat uit en onderin zie ik de stroom en de SWR, die zie ik niet bewegen. Maar dat komt dat hij toevallig getuned staat van, aan deze frequentie, hè. Ja. Maar als je gewoon teruggaat naar de menu en je doet de scope indrukken, dan heb je gewoon je normale scherm waar je normaal naar kijkt. En dan hoef je voor de SWR, die kun je recht voor je, kun je die zien. Hè? Dus die geeft hij gelijk aan. Dus dat heb je allemaal niet allemaal van die goed bedoelde signalen staan die, die eigenlijk dan die je één keer bekijkt dan en dan ben je daar klaar mee, hè? Dan heb je dat gehad, hè? Ja. Dus, maar ja, maakt ook niet uit. Je kijkt alleen verder als dat, ja, dat is gewoon rood, hoor. Dus, nee, prima. Goed, oké. Okay. Nou, nou, het lijstje is duidelijk dus. Dus dat gaat daar goed, Norbert 0 MIJ, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ 0 MIJ. Ja, ik sta nu in het normale menu met scope. Maar dan, dan kan ik toch nergens SWR vinden.
1: Kijk, nu gaan we praten. Je ziet de S-meter staan. Die heb je gevonden, de S-meter, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Links van de S-meter staat tekst. Wat staat daar bij jou?
0: Kom.
1: Dus je moet die weer niet hebben, want je wil de SWR daar zien. En het signaalsterkte wil jij zien daar. Als je daar nou op, met je vinger op drukt op die komp, dan krijg je bijvoorbeeld SALC krijg je dan, of SCOMP, of SVD,

0: Weder noch.
1: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
0: P1 AZ, PD0 MEI.

0: hij is weer retour, hè. Was dat overgekomen of was, lag ik al lang uit, nog?
1: Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik heb SWR ervoor staan nu. Ik ga dat zo even proberen op mijn gemakkie. Dus ik heb het ontdekt hoe het werkt, SWR, en er staan nog andere mogelijkheden in. Maar ik heb nu SWR voorin staan, dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, het is prima, hartstikke goed, en dan zie je het gelijk, hè. Dan sta je gewoon in je dagelijkse scherm eigenlijk en heb je gelijk de SWR te zien. En niet dat je eerst naar een ander menu moet om je SWR te bekijken. Daar staat het er gelijk in, dus als er dan wat aan de hand zou wezen, per ongeluk, dan weet je dat gelijk. Goed, oké. Okay. Nou, dan moeten we dadelijk maar even kijken wat later op de dag. Rond een uur of vijf of zo, eens even kijken of dat of er wat aan de hand is van Norbert, of er dan wat activiteiten zijn. Dus die had de band wel nog een beetje open. PB0 MIA, P1 HRZ.
1: Oké, P1 HRZ, PD0 MIA. Ja, ik begin het nou een beetje te begrijpen allemaal. Als je maar lang genoeg gedrukt en het gaat mis en je gaat weer retour, dan komt het weer goed. Maar ik weet nou die SWR hoe ik het moet vinden. En die staat er nou gewoon in. Maar die blijft gewoon op 0, hè. Dus op 83 staat die gewoon goed, de antenne. Ik probeer het later nog wel even. Ik moet nog even boodschap doen en dan ga ik weer even verder rommelen. Het blijft lekker droog vandaag. Morgen ook nog een groot gedeelte. Dan kan ik nog even verder klooien. Maar ik heb de antenne nou helemaal kaal. Alleen op die ringkern heb ik in de set zitten. Zonder die SWR-meter, want daar ben je gek van. Die ging alle kanten op. En dat was met die andere ook, hè, met die 450. Dus dat ga ik ook nog een keer proberen, die 450. Ja, die had zo'n inspraak, hè? Dus ik ben benieuwd of deze dat ook heeft. Maar dan moeten we even een verbinding hebben. Dus, maar nu is het warm boos volgens mij. Met condities op 40. Dus ik hoor je straks wel weer even. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima. Goed, Norbert. Nou, vanochtend was het ook al geen ronde, ook al 40 ook niet. Die begint dan meestal om een uur of 11 of zo. Een uur of 12 begint hij dan. Maar daar heb ik ook niks gehoord vanochtend. Dus het was allemaal stil. En op 20 was het stil, de ronde was er ook niet. Dus, dus ik weet niet. De conditie zou zo slecht zijn in één keer. Nou ja, het zal wel. Nou, hier is het eindelijk een beetje. De zon begint er een beetje doorheen te komen. Toch het grootste deel van de dag hier toch in de mist gezeten. Dus dat wou niet echt optrekken. Dus maar ja, het zonnetje is weer te zien, dus is het niet erg, niet heel erg scheuterig, maar hij laat haar gezien. Dus dat is weer goed. Prima. Nou, ik hoor je vanzelf alweer. 0 MEA, dan af en uit P1 HZ. En dan spreken we elkaar zo meteen nog wel over, Norbert. 0 MEA, 1 HZ, dan af en uit.
1: Ja, oké, we spreken wel. Ik ga dat kaartje er ook even in houden zo. Kijken wat ik nou weer allemaal aan mijn klomp krijg. Dus ik heb de beschrijving erbij liggen, dus ik ben benieuwd. Je hoort dat allemaal nog wel. Ik ga eerst even naar de winkel en dan ben ik weer thuis. Hey, goed hè?
0: Ja, goed zo. Kom maar rustig aan, joh. Hoort vanzelf al. Groetjes, 73. Hai, hai.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

APD0BORQ0BORPA9. Boris, PD0BORPA9.

de tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Kan iemand mij een modulatierapportje geven? Dit is PD0IT.
1: Er vroeg iemand om een audiorapportje. Goedemiddag, PA9F over.
0: Ja, goedemiddag. Het is PD0IT uit Monnikendam. Goedemiddag. Ik wil even weten of dit een beetje klonk. Ik heb een snoertje voor mijn ICOM 705. Een adaptersnoertje voor mijn microfoon SM50 van ICOM.
1: Die audio is heel zacht. Die mag gerust wat harder. Hij is heel goed te verstaan, maar hij is wel erg zacht. Hè. Hij is heel erg zacht. Dus die mag gerust wat harder. Of je moduleert heel zachtjes, of, want het lijkt in het begin dat hij harder is. Maar hij mag wel wat harder. Hè. Maar ik ben even bij mijn klant. Ik ben heel even keurig. Ik wil zometeen nog wel even testen, maar er zal vast wel iemand QRV zijn. Maar je bent wel te verstaan. Je bent prima te verstaan zelfs, maar het mag wel een stuk harder.
0: Ja, oké. Dankjewel. Hij staat nu harder. Groeten. Succes.
1: Dit klinkt al heel veel beter, hè? Maar hij is verder, is die BBC quality, hoor. Echt geweldig. Hij mag nog wel iets harder zelfs, maar nee, het klinkt geweldig. Dus 73.
0: Ja, oké. Dankjewel.
2: Ik hoor het Golf Charlie Hotel. Kun je ook een modulator reportje geven, misschien?
0: Ja, hij is PD0IIT. Ja, modulatie klinkt goed, denk ik. Ja, dat kan je goed verstaan.
2: Ja, dat is Lady Vrijs. En dat is fijn, want ik probeer een Bluetooth headsetje uit. Dus dat was twijfel of dat zou werken, maar dat werkt dus. Dankjewel. Papa Eiko in Golf Charlie Hotel.
0: Ja, oké. Ik hoor wel een echootje. Ik denk dat je zelf ook meeluistert.
2: Nee, dat is niet zo. Maar ik sta hier wel in een kamer. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft.
0: Ja, dat is ook goed. Oké, succes. Groetjes. Fijne avond van PD0IIT.
2: Oké, dankjewel PD0IIT. Papa, ik ben van Charlie Hotel.

bij gewoon verstopt, wist hij niet altijd. Ik kwam half van 2 juli en ik zie dit braaf van net, 2 JJB.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Bay Delta HRM, sorry, Papa Delta 0, Hotel Romeo Mike, Papa Delta 4 Echo Whiskey. Herman, kun je dit ontvangen?

de tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.